In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: All the times that you rain on my parade. In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: 3 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Dit is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaat. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkelband, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
3: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
2: Jordan Bardella stond nochtans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. De staking bij brouwerij AB InBev duurt voort. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde gisteren niets op. En dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig. 52% om precies te zijn, blijkt uit cijfers van omgevingsminister Jo Broens.
4: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar en welke gebouw is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impacten hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
2: Hoe dat dan concreet zal verlopen, hangt af van gebouw tot gebouw. We zijn massaal op zoek naar grote schermen. Volgens HLN kunnen verhuurders de vraag niet bijhouden na de winst van onze Rode Duivels op het WK tegen de VS. Festivals, cafés en verenigingen willen nog snel een groot scherm vinden voor de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Ze zoeken zelfs tot in Duitsland, want zij liggen er al uit op het WK. En op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2, onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Tot 9 uur hebben we het onder meer over Mariakerke als familiebadplaats. Kritiek op de aanpak van het dossier van de Koninklijke Baan in Bredene. En een nieuwe krant, De Middenkust zomert. Straks hebben we ook het weerbericht en de dagklapper met Rudy. Goedemorgen.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit.

0: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Zomer aan de kust. Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
3: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.

0: Nieuws en info.
1: De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Natuurlijk, muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.

Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: info.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: commerciële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Nieuws en info aan de kust.

0: nieuws en info.
1: De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Met een hart voor Oostende.

0: info.
1: In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Een zomerse cocktail vol hits.
3: Jouw zomerradio.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Brrr.

vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.

Straks om 9:30 praten we met burgemeester John Crombé over zijn vakantie in Oostende. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaamse Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinnetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: De hele zomer lang muziek.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat de subsidiëring voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat expliciet naar de jeugdwerking gaat.
2: Maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vernootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen.
3: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Wie bemint, heeft behoefte aan geduld of aan een verre reis.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
3: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
2: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
3: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
2: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
3: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de

vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.

0: bis 9. 10 Uhr. Noordzee Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leef Milieu.
3: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
2: De Bond Beter Leef Milieu vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Al maar meer vrouwen starten hun eigen zaak op. 1 op de 3 zelfstandige ondernemers is nu een vrouw. Dat aantal steeg met 20% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Stadpel. Vooral vrouwen jonger dan 30 kiezen ervoor om als zelfstandige te werken, in de zorg of in een winkel bijvoorbeeld. In Texas in de VS heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid ging het om zelfverdediging, omdat de man vluchtte voor een controle en wou inrijden op de agenten. Het onderzoek loopt nog. Eerder dit jaar kwam ICE in opspraak nadat agenten 2 burgers doodschoten. Ook toen werd gesproken over zelfverdediging. Videobeelden toonden wel iets anders. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Op deze woensdag gaan we voor onze zomertip opnieuw naar Mariakerke. Charissa Mestag van Toerisme Oostende.
2: Ja, morgen vieren we feest rond het Duinenkerkje in Mariakerke. Iedereen is uitgenodigd om langs te komen en te genieten van zomerse muziek, familietheater, kinderanimatie. En ik zou zeggen om zeker te blijven hangen voor de Focus WTV Comedy Show Hier Wordt Gelachen met Joost van Heeften. En dat is allemaal in openlucht te doen bij zonsondergang.
1: Dat is in een verkeersvrije zone vlakbij het kerkje?
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe laat vangt het aan?
2: Vanaf 11 uur tot 10 uur 's avonds.
1: Bedankt voor die zomertip, Charissa. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.
3: Radio Noordzee. Goedemorgen.
4: Noordzee.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje. Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Op 105 FM, jouw Oostendse radio.

0: de ultieme zomerhit van
1: Fabrice Goffin.
2: Wel, ik ben een grote fan van reggae, omdat dat eigenlijk ook alle leeftijden verenigt. En bij mij is dat Bob Marley, I Shot the Sheriff.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Nu komt de ontknoping en ga je begrijpen waarom het regent in mijn kop. Ja, het is zomer in Oostende, kriegen toen een vestje harnas aan de trap.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Op deze woensdag gaan we voor onze zomertip opnieuw naar Mariakerke. Charissa Mestag van Toerisme Oostende.
2: Ja, morgen vieren we feest rond het Duinenkerkje in Mariakerke. Iedereen is uitgenodigd om langs te komen en te genieten van zomerse muziek, familietheater, kinderanimatie. En ik zou zeggen om zeker te blijven hangen voor de Focus WTV Comedy Show Hier Wordt Gelachen met Joost van Heefte. En dat is allemaal in open lucht te doen bij zonsondergang.
1: Dat is in een verkeersvrije zone vlakbij het kerkje?
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe laat vangt het aan?
2: Vanaf 11 uur tot 10 uur 's avonds.
1: Bedankt voor die zomertip, Charissa. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: In de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
3: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
3: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: lopperen met moustache.
1: Zie je twee bloentjes aan. De ene zat tegen de andere. Hij zag ze. Van welke schriever hoe de heet meeste? Ik zag ze. Van mijn oren. Van je mijn oren, zei ze. Zei ze, is dat de schriever? Ja, zei ze, wist je dat niet? Dan zei ze, wat schrift niet? Dan zei ze, checks.
0: Lopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinnetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

In de zomer kun je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Het programma: Bas Bulteel en Yves Fernandez op 12 juli, Augustijn op 19 juli en John Mullen op 26 juli.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
2: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
3: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Een zomerse cocktail vol hits.
4: Jouw zomerraad.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: info.
1: De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleuten, Skummik en Di Maro, maar ook Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Daarnaast brengen ze straattheater en kinderanimatie. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en ook op paulusfeesten.be.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
2: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
4: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar hun gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanaf het begin andere kinderen leren kennen.
2: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze hem aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Het heeft natuurlijk alles te maken met die kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
3: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
2: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
3: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
2: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
3: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Nieuws en info.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder een foodtruckfestival van 7 tot en met 9 augustus, onder de noemer HAP.

0: is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Ludwig, luchtmatrassen en ander speelgoed in zee. Mensen maken er graag gebruik van, maar het kan niet altijd.
2: Ja, dat klopt. De hoofdredder of een van de postoversten gaat eigenlijk de vlag bepalen. De vlag is altijd hetzelfde voor één gemeente. En op basis van de vlag kunnen de mensen zien wat er toegelaten is of niet. Als het groene vlag is, dan is alles die drijft, ballen, boten, planken, alles toegelaten. Als het hele vlag wordt, dan mag je enkel zwemmen. Dus dan is het verboden om met drijvende voorwerpen in het water te gaan. De vlag... kleur hangt af van de situatie eigenlijk. Dus, en het is eigenlijk vooral de

0: wind die doorslaggevende factor is op welke kleurvlaag dat het is.
1: Omdat die luchtmatrassen dan sneller kunnen afdrijven?
0: Ja, bijvoorbeeld, onlangs was het heel mooi weer, maar landwind. En dan is het warme wind. Dan hebben de mensen vaak het gevoel van, wow, het is echt een zomerdag. Maar als je op het water gaat met iets die drijft, dan ben je de speelbal van de wind. En vooral landwind is zeer gevaarlijk, omdat je eigenlijk de zee ingeblazen wordt. Dus kinderen die bijvoorbeeld op een luchtmatrasje gaan zitten, en het is een heel kalm zeetje, en ze zitten erop, en onbedacht worden die dieper en dieper geblazen. En dan opeens valt er een af, en ze kunnen nog niet goed zwemmen, ze zijn in paniek, dan komen er wel soms noodsituaties voor. Dus daarom wordt er dan vaak heel gestoken, om te voorkomen dat er zulke situaties zullen gebeuren. Wij werken dus eigenlijk vooral heel preventief.
2: Redders aan zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Zomerradio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Heerlijk verfrissende zomerhit.
0: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
6: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Jolan de Schepper.
2: De Marie-Louise van Bart Kyle. Ik moet spontaan denken aan Oostende Koersen. Aan iedereen die de Marie-Louise zit te dansen zo op de grond, terwijl dat Bart Kyle aan het zingen is. Zomerser kan het niet.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinnetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Zomerradio.

de voelen. Dat kwam weer, verdard ben, weer niet goed van. Ik weet niet goed wat te begin. Was het gewone te vele? Was het tevreden of was het niet waar? En het de reden? Noem het een burn-out of een ander modewoord. Te voel bluft zesde. Mijn moed ernstig verstoord. Was het veel te velen?

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: In de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Zij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
2: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
2: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
2: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
2: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In dierenpark Peridaisa zijn 2 schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers, die hier niet thuis horen. En die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
3: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
2: Peridaisa en het FHVV gaan voortaan extra controleren. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken, krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. En de olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in, na de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De prijs voor een vat olie ligt vanochtend al zo'n 2,6% hoger. Als je het vergelijkt met vorige week is er $6 per vat bijgekomen. De prijs lag toen wel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee iets frisser, morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee. Goedemiddag.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio.

0: blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
2: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
3: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
4: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
3: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Gesinska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
2: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
3: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
2: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
3: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
1: De hele zomer lang. Muziek.
0: Zomerradio.
1: Noordzee.
0: Noordzee. Noordzee.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Zeker te blijven hangen voor de Focus WTV Comedy Show. Hier wordt gelachen met Joost van Heeften. En dat is allemaal in open lucht te doen bij zonsondergang.
1: Dat is in een verkeersvrije zone vlakbij het kerkje?
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe laat vangt het aan?
0: Vanaf 11 uur tot 10 uur 's avonds.
2: Bedankt voor die zomertip, Charissa. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten...

bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: De ultieme zomerhit van...
1: Sophie de Vever.
2: Voor mij is dat Poolijs van Bart Peters. Ik vind dat echt een heel mooi nummer qua tekst. Het gaat over Oostende, de redders komen erin voor. Het gaat over de branding en de titel natuurlijk Poolijs. Ik ijsbeer graag in de winter. Die titel spreekt mij ook enorm aan.
3: Nu elke redder in Oostende bad. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen. Omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen plooit.

0: Nieuws en info.
1: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Aperolokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Het programma, Bas Bulteel en Yves Fernandez op 12 juli, Augustijn op 19 juli en Joe Mullen op 26 juli.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
3: Dan is het zaak dat je in alle sectoren van het maatschappelijk leven, dat je op alle niveaus, lokale besturen, provinciebesturen, regionale overheden, dat je heel goed voorbereid bent om kwetsbare mensen te beschermen met koelteplekken, door mensen te contacteren, ervoor zorgen dat mensen niet alleen thuis in de warmte zitten.
2: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
4: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
2: De Duitser Max Kanter werd tweede, onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Torstein Traijn behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee. De hele zomer lang. Muziek, info en nieuws.

0: dit is Zomer op je radio.
1: Op deze woensdag gaan we voor onze zomertip opnieuw naar Mariakerke. Charissa Mestag van Toerisme Oostende.
2: Ja, morgen vieren we feest rond het Duinenkerkje in Mariakerke. Iedereen is uitgenodigd om langs te komen en te genieten van zomerse muziek, familietheater, kinderanimatie. En ik zou zeggen om zeker te blijven hangen voor de Focus WTV Comedy Show Hier Wordt Gelachen met Joost van Heefte. En dat is allemaal in open lucht te doen bij zonsondergang.
1: Dat is in een verkeersvrije zone vlakbij het kerkje?
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe laat vangt het aan?
2: Vanaf 11 uur tot 10 uur 's avonds.
1: Bedankt voor die zomertip, Charissa. Afspraak morgen hier bij Radio Noordzee voor een nieuwe zomertip.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: spreek ik?
1: Ja, hallo. U spreekt hier met Brihang.
0: Ja.
1: Ik ben nog op zoek naar een paar recensies voor mijn plaat Casco.
0: Ja?
1: En ik vroeg me af zo 4 sterren. Of pakt 4,5. Hoeveel kost dat?
0: Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie is een essentie, is een mening van diegene.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
3: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
2: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
2: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Zomerradio Noordzee.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dieteke, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dieteke garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dieteke. Dieteke accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt de Shagardiers op. Ze brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
2: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Servaas Buisgaard.
4: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.

so fine. I put my head on her shoulder.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat de subsidiëring voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat.
2: Maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen.
3: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Bezoek eens de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuide in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

you dozing.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Goedenavond.
3: I see trees of green.

0: is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: Dit gat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
4: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, ja, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
2: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nochtans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5, als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info.
3: Noordzee.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee, goeie avond.

vanavond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

oneerlijk gevecht met de natuurelementen. Op 1000 meter hoogte zin ik een nog kleiner ventje. Al goed dat ik mijn portie al heb gehad bij de zwemlessen. De zijemachtige god, je krijgt geen eigen levens, nee. Ik door rond in de golf zoeken naar uit wie. En het is daar, in de koude diepte, dat ik die schoon ogen zie. Die quoi, beaux yeux, dont je

0: Radio's nu. 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
2: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
3: Ik ben Jean-Marie Barra.
4: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

klassieker in het zomerprogramma in Breden, hè, zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderen Feest op 10 juli staat Rock'n'Roll er op het podium.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonia's, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
2: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
4: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
2: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5, als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De christelijke vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
2: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
3: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
4: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
3: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
3: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.

50ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skummik en Dimaro, maar ook Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Daarnaast brengen ze straattheater en kinderanimatie. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en ook op paulusfeesten.be.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24